is der volksmuziek. En de verscheidenheid komt samen tot een kleurig mozaïek. Wiens hart wordt hier niet veroverd, door de klanken geschakeerd. Dat men er wel haast betoverd, telkenmaal wederkeert. Voor het huis op het grote marktplein staat een zanger op een ton. Als ze roept is dat het start zijn, gauw staat er een kring rondom. En daar ziet hij van vrede moorden, tussendoor een kluchtig lied. Vliegenblad bevat zijn woorden, dat verkoopt hij dan subiet. Aan de straatkant een taverne, of noem het gerust café. De muzikanten, de

staat men te springen. Hanst jaar door gelegenheid. Kerst en nieuwjaar gaat men zingen. Carnaval en lentetijd. Zowel zomers als des winters. Een patroon voor zie en la. Sinterklaas is voor de kinders.

Dennis Huygen. Jongens, hij wordt nerveus als je voor hem klapt. Dennis Huygen. Dennis Huygen. Gouden bakkos en baan.